0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het nog hartstikke donker is. Want ja, dat is de tijd van het jaar. Die dagen dat je op dit tijdstip al super ver kon kijken, omdat het hartstikke licht was. Ja, die dagen zijn inmiddels al ver achter ons. Want we gaan naar de kortere dagen toe. Je zou misschien denken, ah joh, dat valt dan toch allemaal wel mee. Want zo kort is het nou toch allemaal niet. Nee, ja oké, klopt. Maar de dagen worden toch echt korter en kouder. Ik kan daar niks aan doen. Maar ja, aan de andere kant, weet je, dan zijn er ook wel weer leuke dingen die voor je neus staan. Misschien gaat het wel sneeuwen dit jaar, bijvoorbeeld in de winter. Of misschien kunnen we met z'n allen gaan schaatsen. Of heb je misschien straks sneeuwvrij? Ja, we hadden dit jaar namelijk vrij vanwege de hitte, omdat het zo warm was. Dat zou me niks verbazen als we straks in december bijvoorbeeld een keertje sneeuwvrij hebben. Omdat het zo koud is en dat niemand naar school kan komen. Maar ja. We gaan het zien. We kunnen niet natuurlijk het weer controleren. Dat blijft toch altijd een beetje een lastige opgave. Wat we wel kunnen controleren.

sowieso, ongeacht welk liedje het is, proberen om jou lekker vrolijk te laten opstaan. Lekker vrolijk naar school te laten sturen. Dat proberen we wat dat betreft eigenlijk elke dag. Dus laten we maar eens even beginnen met ietsje pietje stevige muziek. Want die muziek van net was leuk, maar we gaan wel het tempo een beetje opvoeren. Ja, gaan we doen. En vandaag gaan we dat als allereerste doen met Shakira. Come on.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Als je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, oh. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou, en dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kikakeku. Kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika, kiku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
6: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee. Rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf, Olf, Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

Baba had een rover, zoals Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw

Dat was muziek van Disney, om precies te zijn, uit de film Aladdin. Ja, een leuke film natuurlijk waar je lekker naar kan kijken, maar niet om nu te doen. Nee, want het is nu de hoogste tijd om 's ochtends nog even lekker wakker te worden. Om dan meteen voor een beeldscherm te gaan zitten, dat is niet zo handig. Nee, want je kan veel beter alvast je kleren uitzoeken. Wat ga je vandaag aandoen? Je boterham moet misschien wel gesmeerd worden. Wat gaat er straks op? Wat neem je mee? Belangrijk, je haren moeten gekamd worden. Tandenpoetsen moet ook gedaan worden. Misschien moet je je gymtas wel uitzoeken. Dus nee, geen schermpjes in de ochtend. Vandaar dat je daarom Hallo Kids Radio lekker aan kan zetten. Want wij draaien de leukste liedjes. Speciaal voor jou. En we geven ook nog prijzen weg. Ja, en dan denk je misschien wel, nou al. Klopt. Nog niet nu, maar wel bijna. En dan kan je verklappen, dat is een griezelachtige prijs. Maar wel een hele leuke om te winnen.

0: koffie.
1: Dat was Job, oftewel Dutchtuber, waar het allemaal mee begon. Inmiddels 2024 alweer, dus 2 jaar geleden dat hij zijn eerste liedje uitbracht. En wie weet dat Job dus ooit nog wel een keer bij ons in de platenkast voorbij komt. De platenkast van Arnoud. Maar meestal zijn de liedjes van de platenkast toch wel ietsje ouder, hoor. Ja. Ja, het thema van deze week bijvoorbeeld is muziek uit de jaren 70. Dus dat is echt al lang geleden. Toen was ik er zelf ook nog lang niet. Maar toen werden er wel al leuke liedjes gedraaid. Op de radio's. Thuis met de platenspeler. Want de cd's, ja, die bestonden toen eigenlijk nog niet echt. Laat staan Spotify, dat was er al helemaal nog niet. En in de jaren 70 had je een hele hoop bekende mensen die dus liedjes maakten. En dan heb ik een berichtje binnengekregen van de papa van Brian. Die zegt, ja, is leuk, die plaatkast. Maar ik hoop al de hele week op Queen. Maar het is de hele week nog niet voorbij gekomen. Dus, papa van Brian, geen probleem. Gaan we nu even een liedje van Queen draaien. Want inderdaad, ja, de jaren 70, dat was wel hun moment. Ik heb even opgezocht, hun debuutsingle. Tenminste, het liedje waar ze zeg maar mee doorbraken. Dat kwam in 1974. Maar ik heb even een andere gekozen. Ik dacht, ik pak er even eentje die misschien ook wel meer kinderen kennen van bijvoorbeeld films. Want het liedje wat ik zo meteen aan je ga laten horen van Queen komt, om precies te zijn, uit 1976. Maar is daarna nog heel vaak gebruikt in verschillende films. Dus ik ben benieuwd of je het herkent. We gaan luisteren naar Queen, naar Somebody to Love.

0: Dat was swingende muziek van Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd om de prijsvraag te gaan spelen. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week heeft dat alles te maken met Halloween. Want wat kan je precies winnen?
1: Win bioscooptickets voor de film Halloween deel 2.
0: Ja, dat is natuurlijk superleuk om naar die film te gaan. Hij draait vanaf volgende week namelijk in de bioscoop. En het gaat over Wiebe. Wiebe is namelijk een beveiliger van een pretpark. En hij wordt gebeld met toch wel een belangrijke klus. Want er is namelijk een robot ineens heel raar gaan doen. En Wiebe is de belangrijkste beveiliger. Dat is de enige die ze vertrouwen om dit probleem op te gaan lossen. Nou, hoe dat allemaal afloopt, dat zie je natuurlijk in de film. En ja, hoe leuk is het als je naar die film helemaal gratis kan? Dus, wil jij die tickets winnen, de bioscooptickets? Let dan goed op, want dan ga ik namelijk nu de vraag even stellen. En dan kan je verklappen, nou, hij is niet super moeilijk. Nee, het valt best wel mee. Let op, daar komt de vraag van vandaag. Hoe kan je jezelf verkleden als spook? Dus nog een keer, hoe kan je jezelf verkleden als spook? Kan dat A, met een wit laken? Of kan dat B, met een grote hoed? Of kan dat C, met groene verf? Dus hoe kan je je verkleden als spook? Als je dat antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans op...
1: Win bioscooptickets voor de film Halloween deel 2.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over zeven. Dus als je nu naar buiten kijkt... Ja, dat oogt nog wel eens ochtend. Toch? Ja, iedereen begint langzaam wakker te worden. Hier bij de studio staan de lampen natuurlijk al best wel een tijdje aan. Maar ja, ik kan ook zo een klein beetje, als ik door het raam heen kijk, zo bij de buren naar binnen kijken. Of nou ja, niet helemaal naar binnen, maar bij de straat. En ik zie dat daar langzaamaan ook de lampjes aangaan. Want ja, de ochtendshow begint al om 6 uur. Maar ik weet dat lang niet overal alle wekkers al aangaan om 6 uur. Dus misschien dat jij thuis de radio pas net aan hebt staan. Als dat zo is, nou dan een hele goede morgen. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat je lekker opstaat. Lekker vrolijk opstaat als je vandaag naar school moet. Ook als je misschien een studiodag hebt. Want als je een studiedag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Of misschien ga je vandaag even lekker met je benen omhoog. Die je denkt, nou, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Mag je zelf kiezen op een studiedag. Maar ik denk dat de meesten toch echt wel vandaag naar school moeten. Dus ik ga zorgen voor die leuke muziek. En natuurlijk ook voor een hele hoop andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttips? Komt straks. We gaan zingen voor de jarigen. Altijd heel belangrijk natuurlijk. Elke dag zingen we speciaal voor de jarige Joppe. Dus ben je vandaag jarig, dan zet die radio straks even wat harder. En natuurlijk ook weer een prijsvraag. Ik heb hem net al eventjes gesteld. Maar ja, zoals ik al zei. Als je pas net wakker bent en de radio net aan hebt staan, dan heb je hem gemist. Dus... vandaar dat we hem altijd nog eventjes herhalen, net na de jarige. Dus dat komt helemaal goed. Dat is allemaal zometeen, maar eerst maar eens eventjes iedereen die pas net de radio heeft aanstaan. Even, ja, waar luisteren we ook alweer naar? Ja, kijk, ik weet het wel. We luisteren naar de ochtendshow, want die presenteer ik. Maar misschien denk je wel, ik hoor iemand kletsen op Hallo Kids Radio. Wie is dat? En hoe heet dat programma dan? Nou, daar hebben we een speciaal liedje over. Handig, hè?

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: muziek van de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Ja, het zou me niks verbazen als die ook klaar zitten voor de ontbijttip. Want ja, ik heb inmiddels wel een beetje honger.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik bedenk me alleen nu net. Ik zeg wel, ik heb honger, maar eigenlijk is het meer een drinktip. Want we gaan namelijk een smoothie maken. En een smoothie, dit keer zonder banaan. Ik heb wel eens berichtjes van luisteraars gekregen. Ja, Mayoni, allemaal leuke nadacht dat er van die lekkere smoothie recepten voorbij komen op de radio. Maar niet iedereen is natuurlijk fan van een banaan. Maar dat zorgt ervoor dat die smoothie wat romiger wordt. Dus ik ben op zoek gegaan naar een alternatief. En ik weet het, dit gaat weer raar klinken, maar we gaan het wel doen. We gaan namelijk in de smoothie stoppen. Komt-ie? Kikkererwten. Ja, ja. Ja, het is een raar idee misschien, maar het heeft een beetje dezelfde textuur als wat een banaan heeft. Dus dat het ook wat romiger wordt. Nou, wat gaan we doen? We gaan een hele mooie gele smoothie maken. Namelijk met mango erin. Maar ook met citroen. Daar gaat dus ook in die kikkererwten. Daar gaat ook in een beetje honing. En natuurlijk belangrijk nog een beetje melk. Maar in dit geval om hem lekker een beetje hetzelfde gevoel te geven, hè, als die mango. Een beetje zomerse smaken die daarbij horen. Doen we er kokosmelk in. Want ja, dat past natuurlijk bij de zomer. En ook bij de mango's natuurlijk. Want die eet je vaak ook als het lekker warm is. Nou, wat ga je doen? Eigenlijk heel makkelijk. Je gaat gewoon alles in de blender stoppen. Dus eerst de mango even schillen en in stukjes snijden. Je hoeft ze nog niet zo klein te snijden, want dat doet de blender natuurlijk vanzelf. Dus die doe je eerst in de blender. Vervolgens heb je een klein beetje kikkererwten nodig. Als het ware een soort handje. Die kan je gewoon kopen in een blikje of in een pakje in de winkel. Dus dan hoef je ze niet van tevoren eerst allemaal te koken en ze doen allemaal moeilijk. Nee, want het is eigenlijk juist wel handig als je die uit een blikje pakt, want dan zijn ze namelijk al een beetje zacht. Nou, daar doe je de 2 lepeltjes van in. Dan doe je vervolgens de kokosmelk er voorzichtig in gieten. Want je doet altijd het water pas als laatste, want anders dan splasht alles alle kanten op. Als je eerst de kokosmelk erin zou doen en daarna pas de mango en de kikkererwten. Want dan wordt het één grote kliederboel. Dat willen we natuurlijk niet. Nou, dan nog even een beetje een citroen half uitknijpen. Dus eerst de helft. En dan gaan we hem straks eerst blenderen. En daarna pas gaan we kijken of die andere helft erin moet. Want als hij te zuur is, ja, dan krijg je het er niet meer uit, die smaak. Dat wordt een beetje lastig. Nou, grote lepel honing erin. En dan gaat de deksel er bovenop. Yes, heel goed. Nou, gaat hij even heel veel herrie maken, hè? Zoals wat een blender doet. Zo. Nou, daarna, als hij goed gedraaid is en hij is helemaal mooi glad geworden, dan heeft hij, als het goed is, een beetje zo'n lichtgele kleur gekregen. Hartstikke lekker. En dan is hij dus al klaar. Mag je hem in een grote beker schenken. En als je wil, zou je nog een beetje de schil van een citroen kunnen raspen. Dat smaakt namelijk anders dan citroensap. Zodat je dat er nog even mooi bovenop doet. Dat het er extra mooi uitziet. Als je denkt, ja, kost me allemaal te veel werk, dan hoef je dat niet per se te doen, hè. Maar dan is deze hele mooie, gezonde, gele smoothie is klaar.

0: Let's go! Met dit liedje staat Shakira al een behoorlijk aantal weken op nummer 1 in de top 40. Ik ben benieuwd hoe lang ze dat voor elkaar kan krijgen. Want ja, dit liedje werd gemaakt voor het WK. Is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar ja, inderdaad, we kunnen er nog steeds van genieten. Dat is ook wel weer hoe het werkt natuurlijk. Hè? Ja, en de top 40 heeft natuurlijk dat heet zo mooi een alarmschijf. Dat ze dus als daar een soort liedje in het zonnetje zetten waarvan ze zeggen, nou, dit zou een hele goede tip zijn. Dat hebben wij ook, alleen bij ons heet dat anders. Ja, bij ons heet dat namelijk de superhit. En bij ons is het ook zo, wat bij de top 40 natuurlijk anders is. Daar mag alleen maar muziek in voorkomen wat hoort bij popmuziek, hè, top 40 muziek. Wij zijn ietsje makkelijker, want we zeggen ja, maar het mag top 40 muziek zijn. Zoals Bruno Mars of een Zara Larsson of een Shakira. Maar we vinden het natuurlijk ook heel erg leuk als er superhits zijn van bijvoorbeeld, wat dacht je van het Junior Song Festival? Of de Zoete Zusjes. Of misschien wel Luna Sabella. Of de hit van deze week. Ja, wat dacht je nou van Kinderen voor Kinderen? Die hebben ook een nieuwe.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: De superhit dus van deze week van Kinderen voor Kinderen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, het is de hoogste tijd om iedereen te gaan feliciteren die vandaag jarig is op 17 september. Dus ben jij toevallig vandaag jarig? Nou, dan hoop ik dat je de radio wat harder hebt gezet, zodat je lekker met ons mee kan zingen. Want je bent tenslotte maar één keer jarig natuurlijk per jaar. En ik heb even bij ons op de verjaardagskalender gekeken. Nou, het is druk. Er staan verschillende jarigen op, dus ik ga er even een rijtje van maken. Dus even kijken. Ik weet bijvoorbeeld dat Tijn vandaag 7 jaar is geworden. Tijn, van harte gefeliciteerd met jouw 7e verjaardag. Ook weet ik dat Alice vandaag jarig is. Maar Alice is vandaag ietsje ouder geworden, namelijk alweer 9. En ook Vianna is vandaag een jaartje ouder geworden. Vianna is 7 jaar geworden. Dus Alice, Vianna en Tijn, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ik hoop dat het een leuke verjaardag wordt met lekker een stukje taart en heel veel cadeautjes. En ik heb nog een jarige. Maar daar wil ik eens even mee kijken of ik contact kan hebben via de telefoon. Even kijken of we dan iemand kunnen wakker bellen natuurlijk, hè? Iemand die jarig is.
2: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen met Mayoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik zie op onze verjaardagskalender staan dat jullie een jarige op thuis hebben.
2: Ja, dat klopt.
0: Aha, is die in de buurt?
2: Hij is in de buurt, ja.
0: Kijk eens aan.
2: Ik ga het luidspreker zetten.
0: Gezellig.
3: Hoi.
0: Hallo, goedemorgen. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Angelo.
0: Angelo, goedemorgen. Angelo, zeg, vertel eens, hoeveel jaar is het geworden vandaag?
3: 7.
0: 7, dat is een mooie leeftijd, zeg. Zeg, en Angelo, was je al vroeg wakker vandaag op je verjaardag?
3: Ja.
0: Ja? Want jij dacht, ik ren meteen naar de cadeautjes.
3: Ja.
0: Ja, nou vertel eens, wat heb je dan allemaal al gekregen?
3: Ik heb een Lego-auto.
0: Ja.
3: En ik heb 6 kleine... 1 bij de Lego.
0: Ja.
3: En 5 bij de... In 1 pak.
0: Zo, dat is een hoop. Zeg, dus jij bent wel een flinke Lego-fan als ik dit zo hoor.
3: En ik heb ook nog een rugzak van Hot Wheels.
0: Oh, kijk eens aan. Oh, kan je die dan meteen gaan gebruiken vandaag naar school, die mooie rugzak?
3: Ja.
0: Ach, kijk eens aan. Dat is dan wel extra leuk. En dan kan iedereen zien dat jij... Ja, dan kan iedereen zien dat jij vandaag jarig bent.
3: Ja.
0: Ja, ja, zeker.
3: En ik ga ook nog trakteren vandaag.
0: Ook nog? Zo, en is dat dan ook in het thema?
3: En de tractatie staat al in de woonkamer klaar.
0: En hoe ziet het eruit dan? Is het in de vorm van een autootje?
3: Nee.
0: Nee, wat is het dan?
3: In een zoutklompje en er zitten wel autootjes in.
0: Oh, toch wel. Ja, zie je, ik herkende toch wel een thema als ik dit zo hoorde. Met de auto's op de rugzak, de auto's met de... Met de tractatie en dan dus ook nog de auto's van Lego. Zeg, maar dan ben je al goed voorbereid, Angelo. Jij dacht gewoon, ik kan beter te vroeg klaar zijn dan te laat.
3: Ja.
0: Ja, nou dat vind ik heel slim van jou. Zeg, maar Angelo, vandaag ben je dus jarig. Dus vandaag hè, lekker cadeautjes uitpakken, ook op school je verjaardag vieren. Maar wanneer heb je dan je kinderfeestje?
3: Zaterdag.
0: Oh, en wat ga je doen?
3: Naar Bungoland, omdat ik het heel leuk vind.
0: En wat is dat?
3: Dat is een binnenspeeltuin.
0: Oh, een binnen...
3: En Monkentuin is ook een binnenspeeltuin.
0: Oh.
3: Maar dat lijkt een beetje op elkaar.
0: Oh, dat lijkt een beetje... Oh ja, dat heeft gewoon een andere naam. Ja, dat kan natuurlijk. Ja,
3: ja en ja, wat... andere naam is toch een binnenspeeltuin allebei.
0: Ja. Ja, en van de binnenspeeltuin, daar hebben ze natuurlijk verschillende onderdelen. Hè? Trampolines, de ballenbak, de glijbanen.
3: Ja, ik hou van de glijbanen en trampolinespringen kan... Kijk of ik al 7 ben. En als ik 7 ben, kan ik misschien wel hoger.
0: Oh ja. Ja, dat is een hele goeie. Ja, ja, misschien dat je nu nog hoger kan springen dan een paar dagen geleden. Nou, dat ben ik dan wel benieuwd of dat lukt. Heb je dan een centimeter dat je het kunt opmeten?
3: Nee. Ja, maar... Dat gaan mama al regelen misschien.
0: Oh, dat is wel heel cool. Ja, dan kun je precies zien of je inderdaad iets hoger kan springen dan dat je eerst komt. Dat is wel heel cool, zeg.
3: Ja,
0: zo.
3: Ja.
0: Maar Angelo, dan heb je ook
3: eerst
0: druk.
3: Eerst kan ik heel laag en dan misschien kan ik dan misschien wel iets hoger.
0: Ja, ja, dan moet je natuurlijk wel even inspringen. Eerst even een beetje warm worden en dan op een gegeven moment ga je steeds hoger. En doe je dan ook een salto of dat dan nog niet?
3: Natuurlijk niet! Oh.
0: Ja, salto is natuurlijk wel even een andere categorie dan alleen maar omhoog en naar beneden springen. Maar goed, Angelo, misschien als je 8 bent straks. Dat kan ook, hè. Dan doe je gewoon eerst nu alleen hoog springen. En dan doe je volgend jaar ga je op een salto proberen.
3: Ja, vind ik wel, dat is goed.
0: Ja, vind ik wel een goed idee inderdaad. Ja, ja, ja. Zeg, maar Angelo, ik hoor inmiddels ook een hele hoop anderen op de achtergrond. Volgens mij is iedereen bij jullie thuis wakker, of niet?
3: Je vader is erbij,
0: mijn mama
3: is erbij.
0: Gezellig. Dus die kunnen allemaal ook heel... Maar die kunnen dus ook allemaal heel hard zingen voor jouw verjaardag.
3: Ja!
0: Ja, oké. Okay, nou, dan zetten we de muziek aan, hè. Want we moeten voor veel mensen zingen. Elis is vandaag jarig, Vajenna is jarig, Tijn en Angelo aan de telefoon.

0: Ja! Ja, ja! Hip, hip, hip!
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Angelo aan de telefoon. Angelo, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En ook zaterdag natuurlijk veel plezier met het vieren van jouw kinderfeestje. Angelo?
2: Ik kan vlas van haar raken. Ja.
1: Tot de volgende keer op de radio. Doei!

0: Na die vrolijke muziek is het de hoogste tijd om even te gaan griezelen met z'n allen. En dan denk je misschien wel, maar waarom gaan we nu griezelen? Het is toch pas september? Ja, dat klopt. Maar deze week hebben we een hele leuke prijs. En die heeft een beetje te maken met de Halloween.
1: Win bioscooptickets voor de film Halloween deel 2.
0: Ja, dus als je zit te denken, ik heb wel zin om naar een leuke, grappige griezelfilm te gaan. Dan moet je nu even goed opletten, want ik ga de prijsvraag nog een keertje herhalen. Dus als je nog niet hebt meegedaan, doe dat dan nog even snel voor die bioscooptickets. Want we zijn namelijk op zoek naar een antwoord op de volgende vraag. Let op, daar komt ie. Hoe kan je je verkleden als spook? Dus nog een keer, de vraag is, hoe kan je je verkleden als spook? Doe je dat A, met een wit laken? Of doe je dat B, met een grote hoed? Of doe je dat C, met groene verf? Dus hoe kan je jezelf verkleden als spook? Nou, als jij dat antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want hopelijk dat ik dan over een klein kwartiertje iemand kan bellen met het goede nieuws dat ze wat gewonnen hebben. Nou,
1: win bioscooptickets voor de film Halloween deel 2.
0: Ja, toch wel een super prijs volgens mij om te winnen vandaag.

0: Dat was vrolijke muziek van Paps op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, DJ Arnoud die is er vandaag niet. We staan namelijk niet alleen vandaag, maar ook morgen, overmorgen op een bijzondere, belangrijke beurs. Namelijk de kindvakken. En Arnoud is er alvast naartoe om de laatste dingetjes nog even op te bouwen. Want het begint namelijk om 10:00. Vandaar dat ik nog even hier in de studio ben. Maar hij dus al is gaan rijden. En dat betekent dat ik dus daardoor de platenkast mag gaan draaien. En het leuke is, kijk, we hebben natuurlijk allemaal liedjes, allemaal plaatjes. Oude muziek is meer de afdeling van DJ Arnoud dan van mij. Maar gelukkig zijn er ook een hele hoop papa's en mama's die altijd willen komen helpen. Nou, en ik heb nou een berichtje binnengekregen van de papa van Jordan en... Even kijken, staat er nog een naam bij? Nee, de papa van Jordan heet Ben. Zo moet ik het zeggen. Oké. Nou, de papa van Jordan, oftewel Ben, die had een berichtje getypt via de Hallo Kids radiotelefoon. En die zei, ja, maar wacht even. Dit is een inkoppertje. Hij zegt, dan moeten we even september draaien van Earth, Wind & Fire. Want we zitten in de maand september. Ja. Had ik nog niet over nagedacht. Slimme keuze. Dus dat liedje komt namelijk uit 1987. Nee, andersom. 1978. Zo moet ik zeggen. Want eerst komt de 7, dan pas de 8. En dat liedje kan dus perfect in de platenkast. Want het thema is jaren 70. En we zitten ook nog in de maand september. Nou, vind ik een hartstikke goede keuze.

0: Earth, Wind and Fire met September op Hallo Kids Radio. Het is de hoogste tijd om die spannende muziek aan te gaan zetten. En dat heeft deels te maken natuurlijk al een klein beetje met griezelen en Halloween. Maar natuurlijk ook deels met de prijsvraag. Ja, want er liggen hier namelijk bioscoopkaartjes in de studio. En ik wil graag iemand aan de telefoon hebben. Die heeft meegedaan met de prijsvraag. Dus heb je meegedaan vandaag, let dan goed op of er bij jou thuis de telefoon overgaat. Dat zou ik wel gezellig vinden. Kunnen we namelijk even kletsen en even horen of je het goede antwoord ook wel weet. Spannend. Ja. Wie of wie zit er aan de andere kant van de telefoon?
1: Goedendag.
0: Oei. Dat was de voicemail. Gaan we nog even één keertje proberen? Ik probeer namelijk twee heren te bellen. Die hebben samen meegedaan. Tenminste, hun namen staan allebei in het prijsvraagformulier. En dan zou het wel zo gezellig zijn als we de heren ook aan de telefoon krijgen. Nou.
1: Goedendag.
0: Oei. Nee, dat gaat het niet worden. Maar dan hou ik gewoon even de telefoon in de gaten. Stel je voor, we worden teruggebeld. Ga ik ondertussen alvast eventjes de prijsvraag vertellen. Want vandaag hadden we ook weer bioscoopkaartjes voor die grappige Halloweenfilm in de studio liggen. En de prijsvraag van vandaag ging als volgt. Hoe kan je je verkleden als spook? Is dat A, met de wit laken? Is dat B met de grote hoed of is dat C met groene verf? Nou, er zijn er twee hartstikke fouten. En er is er eentje toch echt maar goed. En dat is in dit geval antwoord A. Ja. Ja, want hoe kan je je verkleden als spook? Nou ja, dat doe je meestal met een wit laken. En dan twee gaatjes erin knippen en dan ben je eigenlijk al klaar. Dus wat dat betreft een hele handige, makkelijke tip. Ja, en die antwoord B met een hoge hoed. Ja, dan zat ik meer te denken aan een heks. En die groene verf zat ik dan meer te denken aan een monster. Dus antwoord A was hartstikke goed. En ik probeerde net Luc en Nathan te bellen. Die zijn namelijk 11 en 9 jaar oud. En wilden heel graag naar de film. Want, wat is namelijk het verhaal? Ze hadden deel 1 al gezien van Halloween. En ze willen graag naar deel 2. Alleen mama wil niet mee. Dus Luc en Nathan, ja, ik had heel graag even met jullie een gesprekje willen hebben natuurlijk. Van hoe gaan we dat dan oplossen? Want jullie hebben wel gewonnen. Dus ik hoop dat jullie straks terugbellen. Want ja, ik ben toch benieuwd. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, Luc en Nathan hebben gewonnen. Mama wil niet mee naar de film. Misschien dat iemand anders mee. Misschien dat opa of oma wel. Dat zou kunnen. Hè? Of de buurman ook gezellig. Of misschien zegt mama wel. Ah, ik wacht wel bij de deur. Gaan jullie naar binnen? Dan zit ik wel ter bewaking buiten. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, heren, in ieder geval van harte gefeliciteerd. En als je nu zit te luisteren en je heet dus geen Luc of Nathan. Dan heb je morgen nog één keer kans voor de bioscoopkaart.

Vrolijk staat er al helemaal klaar voor. En de vraag is natuurlijk, welk liedje komt daar uitrollen? We gaan erachter komen. Zo. Wat Kinderen voor Kinderen heeft zoveel muziek gemaakt. Dit maakt het toch wel wat makkelijker. Eens even kijken. We gaan vandaag luisteren naar nummertje 30 op de lijst. Eens even spieken. Nummertje 30 op de lijst is... Ja, dat is een hele bekende. Wel een oude, maar wel een hele bekende. En hij past ook wel bij de ochtendshow. Weet je dan al wat ik bedoel? Iets met wakker worden? Ja? Nee? Ja? Ik ga het gewoon vertellen. Ja joh, misschien dat je het wel weet. Misschien dat je denkt, maar Joni, ik heb helemaal geen idee. Zo goed ken ik de liedjes van Kinderen voor Kinderen nou ook weer niet. Ja, dat kan natuurlijk, hè. We gaan luisteren naar Kinderen voor Kinderen met het liedje Wakker met een Wijsje.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over 8. Dat betekent dat ik je straks naar school ga sturen. En ik heb net natuurlijk ook een winnaar blij gemaakt van die bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2. En als je dan denkt, ja, die had ik eigenlijk graag wel willen winnen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want het is vandaag donderdag. Dus je hebt nog één dag de kans. En dat is morgen om die tickets te winnen. Daarna, ja, dan zul je zelf een kaartje moeten kopen. Want ja, volgende week hebben we namelijk weer een andere leuke winactie. Heeft trouwens niks met Halloween te maken volgende week. Dan weet je dat alvast. Want kijk, weet je, ik snap best wel dat papa en mama zeggen, ja, leuk. Maar je mag niet elke week meedoen met de prijsvraag. Want dan win je elke week wat. Dat is niet eerlijk voor alle andere kinderen. En dat is ook wel weer zo natuurlijk. Hè. We houden er dus stiekem wel een beetje rekening mee. Dat als je bijvoorbeeld vorige week gewonnen hebt, dat je dan niet deze week weer met de prijs er vandoor gaat. Dat zou niet helemaal de bedoeling moeten zijn. Nou, zometeen dus nog eventjes het naar schoolalarm. Dat we iedereen ook echt die kant op gaan sturen. En ik heb al een berichtje binnengekregen van iemand die er hartstikke op tijd bij was. Het is namelijk Marie. Marie wilde nog even een liedje aanvragen, zo vlak voor schooltijd. Namelijk het liedje Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen. Want ze zegt daarbij, ja, ik hoop dat die dan uit de bingomolen komt. Want dat is mijn lievelingsliedje van Kinderen voor Kinderen. Maar elke keer gebeurt dat niet. Nee, ja. Ja, ik snap het, Marie. Er zitten natuurlijk 75 balletjes in die bingomolen. Dus ja, het is maar net de vraag of die eruit komt. En net is dat ook niet gebeurd. Dus we gaan hem gewoon even gewoon draaien. Is net zo handig. Dat gaat namelijk veel sneller dan wachten op die bingomolen. Dus Marie, ik ga hem zo meteen voor je aanzetten. Maar eerst natuurlijk eventjes nog zingen met z'n allen. Want dit liedje is speciaal gemaakt voor de ochtendshow. Het zou zo jammer zijn als Vincent, die dat liedje gezongen heeft, als hij dan niet te horen is, dat we meteen naar Kinderen voor Kinderen gaan. Dus nee, hij heeft goed zijn best gedaan. Dus eerst dit liedje, daarna Kinderen voor Kinderen. Hey.

is neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Hè. Stel je voor je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met ja, mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf of meesters daarin trappen. Dus nou, als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk een naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want ja, het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké, tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is, dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles, dus ook als dat zo is.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje.
1: Dat was een liedje gezongen door Wolf. En ja, die woont natuurlijk weer in het Sprookjesbos. Komt niet alleen voorbij met leuke liedjes bij ons op Hallo Kids Radio, maar ook af en toe in de verhaaltjes die Sprookjesboom voorleest, doet hij eigenlijk niet. Het is meer dat hij vertelt. Ja, want in die verhaaltjes komen dus meerdere figuren voor. Dat kan zijn Roodkapje, Langnek, wat dacht je van de kabouters, maar dus ook Wolf of Assepoester bijvoorbeeld. En ik heb al even gevraagd aan Sprookjesboom, komt Wolf dit keer voor in jouw verhaaltje? En hij heeft gezegd ja, maar meer wilde hij nog niet verklappen. Nee, dus we moeten even wachten tot 8:30, want dan is het natuurlijk de beurt aan Sprookjesboom. Maar eerst nog even een liedje. Ga je

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Mensenvlees.
3: Kika keku. Ko, kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
3: Zo, daar ben ik. Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar. En vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer...

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ja, we hebben zoveel leuke verschillende liedjes eigenlijk allemaal, hè, die we hier kunnen laten horen op Hallo Kids Radio. Want het zou me niks verbazen als het liedje wat je net hoorde, die van de Keizer en Zenaki, dat je die nog niet kende. Dat maakt het dan natuurlijk wel weer extra leuk, hè, om lekker te luisteren naar de radio. Dat je dus niet alleen jouw favoriete liedjes hoort, maar ook een hele hoop die je nog niet kent. En daarover gesproken, ik heb een berichtje binnengekregen van Zara. Zara heeft wel eens vaker liedjes aangevraagd. Alleen, ja, dit keer vraagt ze een liedje aan omdat het ietsje minder leuk is. Ze is namelijk ziek thuis. Ja, ze heeft al de hele nacht buikpijn. Ging ook niet helemaal goed met slapen als ik dat zo lees. Ik zal niet alles vertellen wat er in het mailtje staat. Want Zara, ik vind het super lief dat je mij precies uit hebt gelegd hoe het allemaal ging vannacht. Maar dat hoeft natuurlijk niet iedereen te weten. Je hebt buikpijn, dat is al vervelend genoeg. Dus natuurlijk wil ik daarom even een liedje voor jou gaan draaien. Heel veel beterschap ook. Hopelijk dat je morgen gewoon weer beter bent. Want Zara wil namelijk graag liedje horen. Het liedje van Kinderen voor Kinderen. Spot aan, de superhit. Want ze zegt, ik lig hier ziek op de bank en misschien dat me dat een beetje beter maakt. Dus Zara, ik hoop het ook, van harte beterschap. En dan gaan we nu voor jou speciaal de superhit draaien.
2: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

met TikTok Tobias op Hallo Kids Radio. En zometeen is het tijd voor een liedje van Shakira. De grote hit die ze gemaakt heeft voor het WK. En ik heb eens even opgezocht. Ze staat nog steeds op 1 in de top 40. Het liedje staat inmiddels al 16 weken in. Nog niet 16 weken op nummer 1. Dat moet ik dan natuurlijk wel even vertellen. Ik zat eens even te zoeken en ik kan het niet helemaal goed vinden. Maar ja, ze heeft natuurlijk wel veel meer liedjes gemaakt die ook grote hits zijn geworden. Maar ja, is dit dan tot nu toe haar beste? Dat ze hiermee het langste op nummer 1 heeft gestaan? Ik weet het niet. Ik ben het nog even aan het zoeken. Kom ik hopelijk straks bij je op terug.

Dat was Shakira dus op Hallo Kids Radio. Ja, ik heb nog niet helemaal kunnen terugvinden welk liedje van haar nou het langst op 1 heeft gestaan. Maar wat ik wel kon terugvinden is dat het liedje wat je net hoort al 12 weken in de Nederlandse top 40 op nummer 1 staat. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Ik ben benieuwd of ze morgen te horen krijgt dat ze nog steeds nummer 1 is. Het zou wel leuk zijn, want ja, weet je, kijk, ook al is het niet meer per se deze week super mooi weer. Nou ja, behalve afgelopen dinsdag natuurlijk. Dan nog, als je dit liedje zo hoort, krijg je toch spontaan weer zin in de zomer. Ook al is het al bijna herfst.

Dat was Fleming op Hallo Kids Radio. Die was aangevraagd door Suzanne. Zo net nog even op de valreep. Want ja, als je inmiddels naar de klok kijkt, dan zie je dat het bijna 9 uur is. Dus dat betekent dat we even een soort stop zetten op bijvoorbeeld top 40 muziek. Maar ook muziek van Kinderen voor Kinderen. En wat dacht je van het Junior Songfestival? Want zometeen gaan we naar het peuteruurtje. Muziek voor de allerkleinste. Ja, en dan komen er weer een hele hoop andere artiesten voorbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dirk Schelen? Dickie Dick, Juf Roos, Bas Bones maakt ook leuke muziek. Fien en Teun. Ja, en al die muziek voor de allerkleinste, dat hoor je dan straks op de radio. En daarna, ja, dan zijn Kinderen voor Kinderen en Junior Songfestival en de top 40 muziek is dan gewoon weer terug, jongens. Niks aan de hand. Dus, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met deze mooie dag. Maak er een leuke dag van. En hopelijk heb je morgen de radio weer aanstaan. Want ook morgen zijn er weer prijzen te verdienen in de ochtendshow. En wat het precies is, nou, dat vertel ik je morgen.

0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Tandenborstel, tandpasta. Hop erop, doe maar na. Poetsen eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed zeg, dikke duim.

0: trappeltrip. Dikkie Dik.
1: Het zijn mieren. Laat ze nou maar met rust. Want ze zijn lekker aan het werk. En ze vinden het wel best. Want ze gaan straks weer terug naar een mierennest. Daar gaan ze.

0: ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: Tombi, tombi, tombi, tombi.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes

0: blub, blub.
1: Een blauwe vis.
0: Blub, blub, blub.
1: Kijk, kijk, kijk. Een koffervisje.
0: Blub, blub, blub.
1: Poei, een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.
3: Treintje gaat vertrekken! Instappen! Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten. Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskribbels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Yeeha!
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo
5: oh, ja,
8: moe.
5: Ik niet.
8: Heerlijk, zou jouw heks ons betoverd hebben.
5: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
9: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef, die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect.
1: Oh.
2: Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
7: Ah, en het dansen is gestopt.
1: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar Kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

praten erover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan, met al die ammunitie in jouw

0: spelen vandaag Tikkertje in de tovertuin. Ze willen allebei heel graag winnen en ze letten helemaal niet op waar ze rennen.
1: Tikkie, jij bent hem!
2: Hé, hey, wacht! Ik krijg je wel, hoor. Kom hier!
3: Hé, hey, kijk eens uit!
2: Oh, sorry mannetje, ik vloog uit de bocht. Kom je uit je holletje?
3: Ja, ik kom wel even kijken of alles boven nog hetzelfde is.
2: Oh, nou, hetzelfde als gisteren hoor, molletje. Toch, Pip?
1: Nee hoor, niet helemaal. Kijk eens naar dat struikje. Daar hangt ineens een netje en er zit een grappig beestje in.
2: Oh, zo, moet je al die pootjes zien.
4: Ik weet wat dat is. Dat is een spin. En dat netje heet een spinnenweb. Dat is een huisje.
1: Wat een gek huisje met die draadjes.
4: Ja, die draadjes die plakken. Zo vangt hij zijn eten. Vliegjes en zo.
2: Eeuw, vliegjes. Hoe kan die spin ook blijven hangen aan al die dunne draadjes?
4: Omdat die dunne draadjes ook supersterk zijn. Zo'n spinnetje kan er makkelijk aan hangen.
1: Ja, tuurlijk. Zo'n spinnetje misschien wel, maar echt geen, olifant.
3: Olifant? Die zijn hier toch niet?
2: Oh nee, en ik dan? Toetoetoetoe! Hier is Woezel, de olifant, met zijn grote flapperen. Ik wil ook in die webbedraadjes wonen.
4: Gekke Woezel.
2: Zie je wel, Pip en ik hadden gelijk. Er kan niet een olifant in zo'n webbedinges hangen.
4: Miauw, arm spinnetje. Nu heb je zijn huisje kapot gemaakt, Woezel.
2: Nou, dan maak je toch gewoon weer een supersterk huisje. Kom, Pip, we gaan naar ons huis. Dat is een stuk sterker. Ik denk dat ik een lekker olifantenmiddagdutje ga doen.

0: waar is nou die olifant? Oh nee, Pip, Pip, wakker worden!
1: Wat is er, Woezel?
0: We hebben het huisje van het spinnetje kapot gemaakt. En het is helemaal niet aardig van ons. Stel je voor dat er een olifant op ons huisje komt zitten. Dat vinden wij toch ook niet leuk?
1: Nee. Nee, dat is helemaal niet leuk. Arm spinnetje. Misschien zit er nog onder die struik, zonder huisje. Ga je mee zoeken, Woezel?
0: Spinnetje, spinnetje. Kom je in ons hok wonen in je webdingetje?
1: Dan mag jij alle vliegjes vangen. Spinnetje!
0: Oh, spinnetje, je bent er nog.
1: Sorry, sorry, spinnetje. Dat was heel dom van ons en helemaal niet aardig.
0: Nee, maar we hebben wel een goed idee, spinnetje. En ik denk dat je het wel leuk vindt.
2: Woezel en Pip spelen met Spinnetje in zijn nieuwe thuis. Het hondenhok. Of eigenlijk, van nu af aan dus ook, het spinnenhok.
3: Woezel en Pip! Auw!
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluim. Wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Ah, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan met licht bezig en nu is het nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hey, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is er zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Dag niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, gevier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee... Eén?
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, keike, de zon is op. Het is weer licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroed voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Oh, ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Springen maar.

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.
1: Hero, let's come together!
2: Hello, Papa. Hello, Papa.
1: It's not-

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol is...

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: genomen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Studio 100.
5: Blij dat je er bent.
0: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
6: Lopper de Blob.
0: Ze zijn er allemaal bij.
7: Hallo iedereen.
5: Ja, leuk dat je er bent.
8: Hier vind je alles van K3.
9: Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
8: Joehoe!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
8: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
10: Dat is de magie van Studio 100.
11: Wow.
12: Hallo Kids Radio.
13: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
14: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
12: De wereld van Studio 100.
15: Hartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: De wereld van Studio 100.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
1: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: mijn Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Maya.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: formed. Boom chuck, laka ba boom, ba laka boom chuck.
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefantenmuseum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefantenmuseum.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: kabouter, die scheurt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: hier iemand jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
3: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: stapjes,
1: kleine stapjes.
0: Vliegensvlug,
1: vliegensvlug.
0: Lekker draaien,
1: lekker draaien.
0: In het rond,
1: in het rond.
0: Heel hard stampen,
1: heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Zwaan Kleef aan.
1: Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Domoor genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
2: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
1: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, oude man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
1: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
4: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
1: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
2: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer houthakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
1: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude grijze hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
5: Oh nee hè, weer zo'n zwerver. Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
5: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
1: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
5: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
1: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
2: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Domoor kan ik toch niet sturen? Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bijl meegeef.
6: Vader, laat mij dan gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
2: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
6: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
2: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja?
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Oh, dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik je lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los! Laat
4: los! Los in je hoofd!
5: Ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela, meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho, nou, pastoor, dat past niet achter de vrouw nalopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vastzaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Oh, mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
2: Zei die nou voor elkaar?

0: liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten, en mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjam Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Stinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Brevius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Brevius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12:00. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hé, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dan duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan, tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, jij, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat! Oh, tof! Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat!
2: Hij zit op een boot, joh! Dan is het toch een matroos!
1: Oh ja!
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee! Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet!
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de Ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de Ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet. Pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: terecht.
1: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
2: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
1: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
2: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
1: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
2: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
1: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
2: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhoud.
1: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
2: Wow, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
1: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
3: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
1: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
3: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
4: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
1: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
2: Ik moet naar haar toe.
1: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
2: Hallo, Nina.
1: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
5: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk tin?
1: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
2: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
5: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
1: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
5: Zeg maar dag met het handje, eenbeen soldaatje.
1: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
3: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
1: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Salavi baby.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: TikTok.
1: Hoe geëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Hey.

0: ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: overdag.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.